dokter uit de muffensnelle cirkel. Eind hazel, het geluid bonkt ter in de doos. Zing met mij mee, zieke dier van de oude aardmond, de wolfsprekers. Samen met je broers en zus.